0: aan het publiek. Ik probeer naar een vehicle voor in de corporate. Wat moet je doen?
1: 10-5 corporate.
2: Three days, 53 o'clock, your message, 2022.
3: Engine 14, respond to fire alarm still, 153A, at 10940, and for Port Lane. Cross streets are between Rocky Bay Road and Traywind Way.